0: ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. Drommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en drommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: activiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Petros, de Nachtdoor.
1: Zing met me mee, tot morgen vroeg. Blijf nog wat hangen hier in deze kroeg. En laat je glas nog eventjes wat vullen. Zing kastelein, huid volle borst. Vullen wat glazen, want wij hebben dorst. De nacht kan ons niet lang genoeg gaan duren. Hey, dag mevrouw en dag meneer. Wilt u wat drinken, maar zet hij het neer.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemorgen.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek,

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
3: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In het parlement is de programmawet goedgekeurd, met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren 2 keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om een deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie, en zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregelen vooral vrouwen zouden treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
2: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
3: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen.
4: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
1: Elisabeth is 24, wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. En sport, onze landgenoot Raphaël Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld, Collignon staat 62ste. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

de tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken, een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis.

Goedemorgen op deze vrijdag de 29e mei in de ochtendshow. De laatste voor deze week. En ik heb het gezegd dat we gingen starten met 20 graden. En dat is zo.

Eentje uit de beginperiode van Helmut Lotti. Waarom ik en niet een ander? Hè? Waarom zou je kiezen voor Helmut Lotti? Want hij zingt eigenlijk een beetje zijn eigen leven. Want voor zijn zangcarrière hebben ze ten huize Helmut Lotti ook heel moeten knokken. Om er toch te staan en te kunnen blijven staan. En het is natuurlijk helemaal veranderd met het succes van Helmut Lotti. Daar bestaat geen twijfel over. Hij heeft er eigenlijk een beetje het lot van het hele gezin opgenomen toen hij succes boekte met zijn zangcarrière. Maar ja, dat is mooi als je voor je familie kunt zorgen. Zeker voor zijn moeder die nog met crèmekes heeft rondgereden op warme dagen. En vandaag zouden ze het ook gedaan hebben, want het is ook een warme dag. En de crèmejes, crèmekarretjes, zoals ze dat bij ons noemen, die doen gouden zaken. Dit is Roxette, Listen to Your Heart.

Listen to your heart. Dat zou ik ook wel willen aanraden aan het koningspaar. Want het was vannacht feest in Brussel. Naar aanleiding van het grote diploma van prinses Elisabeth op Howard. Ja, tot groot in het nationaal nieuws. We hebben nog goed horen gefeest. Ik was eigenlijk ook uitgenodigd om verslag uit te brengen op Radio Brussel deze morgen. Maar ik heb het afgewezen, want ik wou fris hier in de studio staan. En ja, ik heb al een ongeval te melden op het knooppunt. Leonaar, op de aansluiting van de binnenring naar de E411. Eén rijstrook is versperd. En binnen dit en een uur verwachten we de files natuurlijk richting kust. En daar zal ons koningspaar zeker niet in staan in de file vandaag. Dit is Mieke en Luc van Meeuwen.

hebben wel Luc van Meeuwen en Mieke. Dit is Ella Luna. Een herbewerkte versie van Nicole en Bisschen Vrede. In het Nederlands is het gewoon een beetje vrede.

Eerlijk gezegd is het eerst wel dat ik deze stem hoor van Ella Luna. Of Luna van Kampen. Geboren in 2023 in Nederland. En in 2024 bracht ze door met eigenlijk ook een beetje dit nummer. Tot de reclame doen we het met Alan Jackson.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Jouw muziek, jouw radio.

Zomernachten, zo hebben we er al een paar gehad deze week. Denk een stuk of 8, 9. En het belooft evenveel hetzelfde voor augustus. Of juli en augustus heb ik gelezen. Dus dat is beloofd, hè. We zijn nog maar eind mei. Maar dat is ook de voorspelling. Dus juli en augustus zouden eveneens zo warm worden. Dit is Falco.

En met het volgende nummer gaan we richting Frankrijk. En daar zal het ook wel warm zijn. Ik heb het over Sheila B. Devotion. Dat is een discogroep onder de leiding van de Franse zangeres Sheila. En de groep was actief tussen 77 en 80.

Dit was Sheila en de Be Devotion, maar je had ook Sheila apart. Dat was denk ik nog voor de periode van Devotion. En toen kwam ze regelmatig in, op tv, op de Franse tv. Op de tv van Frankrijk, niet de B, de, hoe noemen ze dat hier? Ach, RTBF, nee, dat is het niet, hè. Ze noemden dat bij ons Rijssel 1 en Rijssel 2.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Bros FM,
3: de radio

wel, het was gewoon Mardex. Zo een warme zomernacht. Traffic update. We gaan heel even naar het verkeer. En daar hebben we maar twee ongevallen te melden. En verder nog geen grote files. Dat is opmerkelijk. Op de E17 ter hoogte van de Pinte richting Gent is er een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is versperd. Op die eveneens E17 ter hoogte van Lokeren richting Gent is er eveneens dus een ongeval. En daar is ook de linkerrijstrook versperd. Maar we gaan er heel vlug ook even de weersinformatie bij nemen. Wat zegt het weer vandaag? Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af. In de loop van de dag ontstaan er meer wolken en in de latere middag vergroot de kans op lokale buien met kans op onweer, hagel en felle rukwinden. Het wordt zeer warm met maxima van 26 tot 27 graden aan zee en in Hogeveen tot 30 à 32 graden in Laag- en Midden-België. Plaatselijk kan het kwik klimmen tot 33 graden. De zwakke en later soms matige zuiderwind draait naar het zuidwesten. Aan de kust ruimt de wind. Vanavond en vannacht wordt er wisselend of lokaal soms zwaar bewolkt weer verwacht. Er is kans op enkele plaatselijke buien met onweer, hagel, felle rukwinden en de minima scholen tussen 14 en 19 graden. Bij zwakke, veranderlijke wind. Maar dan heb ik nog een betere update, een betrouwbare update. Er zou een onweer met mogelijke grote hagelbollen en rukwinden op komst zijn. Hoe meer naar het centrum en het oosten, hoe groter de kans op fel onweer. Dus ik zou voorstellen aan onze luisteraars, het ziet er nog redelijk uit, maar ik heb deze morgen bij het opstaan had ik een heel mooie horizon waar ik kon over kijken en daar zag het al redelijk donker. Ik zou voorstellen dat je toch een beetje de voorzorg neemt voor de tuinzetjes die buiten staan. En dat je er zeker niet in wacht tot als die grote, dikke hagelbollen jouw tuinsetje naar de vaantjes maakt. Dus een gewaarschuwd luisteraar is er zeker twee waard.

De drie houtkoompjes van Studio 100 K3 Goden. En misschien een vraag aan onze luisteraars. Mocht het ergens al in Vlaanderen, zijn West-Vlaanderen, Limburg, Brabant, je bent daar aan het luisteren, mocht het dan al aan het kletteren gaan, wat ijsbollen betreft en dergelijke meer, laat het ons zeker weten. Je mag het laten weten op 070-22-2250 of via onze applicatie, want die is ook actief. Hè? Gisteren waren een beetje problemen. En ook voor je ochtendplaats. Je mag zelf je ochtendplaats aanvragen. Het kan hier allemaal bij Radio Pros. We zijn enthousiast als u er ook bij bent. En zeker als je meewerkt aan het programma. Dat is voor ons een beetje moeite gespaard. En voor de luisteraars misschien een fierheid. Wat we kunnen zeggen. Persoon X of persoon Z meldt ons dit of dit. We doen het graag.

02-345-7009. Dat is mijn nummer, maar dat is niet het nummer van de studio. Want het is 070-22-2250. En je hoort ons uit de jaren 70-30. Het zou leuk zijn, mocht we eens een berichtje krijgen van hallo jongen, het is hier de Jos uit Bart de Keuve. Het is hier aan het halen. Hè? Ja. Eddie Grant, hear me hope, Johanna. Oh, dat vind ik nou heel jammer. Heel jammer dat ik mij misdrukt heb, maar ik wil het goed maken. Ik ga ze zeker terugdraaien.

Dit zou er eentje geweest zijn als laatste in het eerste deel. Mike and Bandits. Hier is ze. Voilà. En die gaan we ons niet misdrukken. Je kan als pater een boek aflezen, maar hier in de ochtendshow geven we wel soms wat show. Graag tot straks. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
4: Als jij er bent, is

It's raining again, Supergen. Het regent weer. Nee, het regent nog niet, maar het is wel op komst. Wees gerust. En we kunnen genieten van, of ze hebben ons parten gespeeld voor zo'n mensen met de zware hitte, maar ze gaan ons ook straks parten spelen met water, wind en ijzelbollen. Dit zijn de zombies.

Harold Chilling. Maakt me hek. Een van de bekende deelnemers aan de toppers. Hè? Samen met Gordon. Maar ja, het botert niet zo al te goed meer met Mr. Gordon. En het gaat een beetje over geld. En ja, de stoppen zijn een beetje doorgeslagen bij Gerard Joling. En zelfs vorige maand nog het gevecht op het podium. Joling raakt in opspraak nadat hij op het podium een gevecht raakte met een man uit het publiek die bier naar hem hoort gegooid. Jammer, dit is Jeroen van der Boom. Slapeloze nachten.

Jeroen van der Boom, die ook een heel mooie versie heeft neergezet in Liefde voor Muziek. Ik lig hier en ik maar de titel ontsnapt mij een beetje. Slapeloze nachten was dit. Terug in de tijd met Viola Wells.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7.30 uur tot 17 uur. Zondag van 7.30 uur tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

Wat dachten jullie? Piet van der Meer is de bossen. Omdat je hem gehoord hebt. Hey. Daarvoor uit 74 waren de Cats Be My Day. En dit was onze supertip van de week. Waar zijn al die mooie jaren met Danny de Rover? Traffic update. Inderdaad, er is ook een beetje tijd voor dat we eens een blik werpen op onze autosnelwegen. En er is een zwaar ongeval gebeurd op de E17 ter hoogte van Lokeren richting Gent. En daar raadt men aan om eigenlijk voor wie naar Hasselt moet rijden, Gent via Brussel. Als je van Antwerpen komt, de kust via E434 A11 richting Brugge. En ook via Gent, 34 R4 Oost. Dus de linkerrijstrook is versperd, middenrijstrook is ook versperd. Dus in de file gaat daar nog een hele lange tijd aan duren. En nog een ongeval op de E17 ter hoogte van de Pinte richting Gent. En daar is eveneens de linkerrijstrook versperd, maar ze geven geen bijkomende informatie. Vertraagd verkeer E40 A10 ter hoogte van Wetteren richting Gent. Dan hebben we nog een file van Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe richting Brussel. We hebben ook nog file vanaf Merelbeke tot Zwijnaarde richting Gent. We hebben ook nog file op de buitenring in Brussel vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En dan is er nog stilstaand verkeer op de E17 vanaf Vaasmunster tot Lokeren. Dat zal te maken hebben met het eerder gemelde ongeval. En dat natuurlijk, zoals ik al gezegd heb, terug grote files richting Knokke. Vanaf Vraassen tot Kemzeke richting Knokke op de E34. Eveneens op de E34 van Zelzaat-Oost richting Knokke. En dat zal natuurlijk allemaal te maken hebben met natuurlijk het zonnige weer. En de badstad Knokke. Dus vermijden of neem het openbaar vervoer, zou ik zeggen. Dit is Terug in de Tijd met Liquid Gold. Dance Yourself.

nog zo'n van die discotheek hits uit of rond de jaren 80. Look at gold and dance yourself dizzy. Net als deze. Evelyn Thomas. High energy. Goedemorgen. Het is nog steeds zo'n bij het radio.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18 of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
6: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
5: Maar ook via FM 88.8.

Er zijn van de muziek van Donna Summer die deze hit nog kennen. I Feel Love. En zo hebben we nog een drietal plaatjes voor deze ochtendshow op deze vrijdag de 29e mei. Wie kent er de Broeders Johnsons nog? Ook een van de bekendste disco-hitjes uit rond de jaren 80. Dit is Stem. Ah. En toch klapt het mij. Dit is Barkel.

wat je moest krijgen, zou je zeker krijgen straks. Nog twee plaatjes. Markel, kom er tussendoor. Ik kan het niet geloven. Maar stopte net een rare met zo. Een hele rare kerel in en die keek zo'n beetje de studio. Hè? Was die niet benieuwd of, ik weet het niet, of geïnteresseerd? Ik weet het echt niet. Dit is Tony Sarvi, Mexicaanse nachten.

bent. Geniet zeker van de Mexicaanse nachten. We zullen door Tony Salvi. Dan zal ik zeggen, geniet nog van alle programma's vandaag hier bij Radio Pros. Alle collega's die nog aan bod komen. Geniet van het weekend, hoe het ook zal komen met zon, regen, hagel, wind. U ziet het maar, wat mij betreft, bij leven en welzijn, graag terug.

0: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
1: In het parlement is de programmawet goedgekeurd door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
2: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
1: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
3: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de multicheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zitten met het bedrijf.
1: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders koning Filip en koningin Mathilde.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
5: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hebben réussi leurs études. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
6: En nog een paar uren feesten.
1: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
7: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
1: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maxima rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister.

0: of het nu buiten heel warm is, of het nu buiten pijpenstil regent. Er is één zekerheid en dat is dat je op vrijdagochtend Duitse muziek op de radio hoort. Een hele goede morgen. En ik moet natuurlijk eerst beginnen met de voorgaande collega te bedanken om ons allemaal weer met het juiste been uit bed te laten komen. Wij zijn klaar voor een uurtje Duitse muziek. En nu een hele grote meneer op de radio. Nino De Angelo. Weet je nog wel? Jenseits van Eden? Maar hier is hij met Zolang mijn hart nog schlägt.
1: Ik war jenseits van Eden. Fast

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.

Een beetje ambiance op de radio, dat moet zeker kunnen. En zeker op een vrijdag als het weekend voor de deur staat. Nu ja, ik heb gezien dat het weerbericht voor het weekend wel weer een pak minder is. Dat is even tegenvallen, want je zou natuurlijk naar de Noordzeekusten kunnen gaan. Goedemorgen, dit is Radio Pros met alleen maar Duitse muziek tussen 9 en 10. Je hoorde Klaus en Klaus. Nu, Claudia Jong op de radio.

even de geschiedenis ingedoken met Gert en Hermine en Mond Helle Nacht. Voor de fans van Helene Fischer heb ik heel goed nieuws. Straks komt ze eraan na de reclame. Maar alvorens we daar gaan naar luisteren, nog eerst even Nicky en Goodbye Jane.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De

Misschien wil ze haar man wel op zijn paard zetten, dat weet ik niet. Maar ze wil sowieso een man met een paard, want ze wil een cowboy, Digite. Goedemorgen! Nu even rustig aan met Vanessa Mai en Leichter.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Nu we toch de doos met extra oude, mooie, nostalgische Duitse platen opengetrokken hebben, mocht deze niet ontbreken. René Karol en Rote Rozen. Genoeg met de oude platen. We gaan eens naar de nieuwe generatie schlagermuziek van Semino Rossi. Tijd om je dansschoenen aan te trekken tussen hemel en aarde.

als Achim Curren op het podium staat, dan is het altijd een feestje. En dat hoor je ook weer met deze Siebenleben. Goed, we zijn alweer aan het einde van ons uurtje gekomen. Ik wens jullie een prettig weekend en hoor jullie graag volgende week vrijdag terug voor een nieuwe aflevering van Mitmuziek ins Wochenende. Veel plezier en dag!

Luister nu naar Radio Pulse via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Jouw muziek, jouw radio. De Vlaamse Super 15.
1: De Vlaamse Super 15.
2: De Vlaamse Super 15.
3: Jantje Bakker.
4: Nummer 15.

Meteen dat zomers geluid hier in de Super 15. U hoorde Corina met Bandolera, een nieuwertje in deze 15. Van harte welkom hier bij de Super 15 bij Radio Pros. Meteen onze tweede nieuwkomer, Chris Reinhof. Hier is hij met Helena.

In deze Vlaamse Super 15, we hebben drie nieuwkomers. Maar liefst op een rij, daarnet Chris Rijlhof met Helena. Dit is Heber Verhagen, nieuw binnengeduikeld op 13. Jij blijft me verbazen.

0: Meteen onze derde nieuwkomer hier in de Vlaamse Super 15 bij Radio Pros. Herbe Verhagen op 13. Jij blijft me verbazen. Op nummer 12 komt er zometeen aan, één plaatsje gestegen, Tamara en Tom met Hou Me Nog Een Keertje Vast.
1: De Vlaamse Super 15.
2: Nummer 12.

Van links naar rechts met Tamara en Tom. 12 weken groteerd in deze hitparade. 1 plaatsje gestegen van 13 naar 12. Tamara en Tom met Hou me nog een keertje vast. 3 plaatsen gestegen. En wat een titel geeft deze opname. Me love you, me love man. Ivan Brunet.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

Heets geweld op 10, ook twee weken nummer 1 gestaan trouwens, maar wel 6 plaatsen gedaald deze week. Dus van 4 naar 10, Marlies en Vlammen. Onze Frank van Dam, hij staat geroteerd op nummer 9. Komende vanaf 2 plaatsen winst. Dit wordt een avond.

Ex-Vlaams supertip Wim Soutar. En dat met vragen. Twee plaatsen gedaald, dat wel. In deze Vlaamse Super 15 van 6 naar 8. Op nummer 7 komen de van 9. Twee plaatsen in de goede richting. Freek van Rooij, ik geef me helemaal.

twee plaatsen gestegen in deze hitlijst van 9 naar 7, 8 weken genoteerd. Freek van der Rooij, ik geef me helemaal. Hij staat op nummer 6, Luc Steno.

In de dalende richting voor Luc Steno. Wat blijft er over van 5 naar 6? Een leuk, fantastisch nummer komen we tegen op nummer 5. 3 plaatsen gestegen. 3 plaatsen in de goede richting. Amber en Dylan.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle RAL-kleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
4: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
3: Maar ook via FM 88.8.

twee keer naar eerst in deze hitparade. Execo blijft staan op nummer 3 in de Jonkeren met Neem Mijn Hand. Nog zo'n execo in deze hitlijst van Vlaanderen. John Dennis op nummer 2. Hij heeft het over Zondag.

0: is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
1: We zijn al aanbeland aan een overzicht in deze Vlaamse Super 15. We gaan de drie nieuwkomers. Meteen op 15 hadden we Carina met Bandolero. Een nieuwkomer op nummer 14, Chris Reilhof. Daar staat genoteerd met Helena. Op nummer 13, Herbert Verhagen. Jij blijft mij ook verbazen, was ook een nieuwkomer. Op nummer 12 komen de van 13, één plaatsje gestegen. Tamara en Tom met Hou me nog een keertje vast. Op nummer 11 komen de van 14, drie plaatsen winst. Voor Ivan Brunetti, Me Love You, Me Love Man. Op nummer 10 komen de van 4, 6 plaatsen gedaald. Marlies, 2 weken nummer 1 gestaan in deze hitparade met Vlammen. Op nummer 9 komen de van 11, 2 plaatsen winst voor Frank van Damme. Dit wordt een avond. Wim Soutard staat genoteerd op nummer 8, komende van 6 met Vragen. Op nummer 7, 2 plaatsen winst, komende van 9, Freek van der Rooij, Ik geef me helemaal. Luc Steno staat genoteerd op nummer 6, komende van 5, Wat blijft er over? Op nummer 5, komende van 8, Amper en Dylan met Perron Geluk. Op nummer 4 staat genoteerd Jemmy Freelink met Op weg naar mezelf. Nummer 3, Execo voor In de Jonkere met Neem een hand. John Dennis staat dan weer genoteerd Execo op nummer 2. 11 weken genoteerd in deze hitlijst met Zondag. Angelina blijft de steenvaste nummer 1 in deze Vlaamse hitparade. 12 weken genoteerd, 2 weken nummer 1 terug naar de kust. Ze komt er zometeen aan.
2: Bos FM.
3: De muziek waar jij van houdt.
4: Nummer 1.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Drie van de vier verdachten van het gewelddadig incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten, krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
2: We nemen als voorbeeld bruto-loon van 5.000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5.100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4.000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
1: Voor wie minder dan 4.000 euro bruto verdient, verandert er niets. En in Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottenhem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind anderhalf jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
3: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer het onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best af en toe en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
1: Zo wou Demir de levensbeschouwelijke vakken hervormen, maar door een negatief advies van de Raad van State gaat dat niet door. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goedemiddag.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Bos, goedemiddag.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Jouw muziek. Jouw radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio. Ik moet

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

Zo, welkom vrienden. Studio NL. Bij Proost natuurlijk. Met Chris van Dijk 2 uur lang. En wat een gezellig weertje, hè. Zwoel, zwoel, zwoel. Ja, 30 graden buiten. Zet je paraplu maar binnen, want straks gaat het beginnen gieten naar het schijn, hè. De klompendansen, Thomas, Julien, welkom op deze, ja, plakkerige namiddag, hè. Maar wij gaan heel gezellige muziek gaan draaien, hè. De nieuwste van Herve Hulst en James Cook, Muddy Waters.

Oh ja. Zo vrienden, Herfruls, de nieuwste, James Cook, Maddie Wodo. En dat allemaal in een gezellig programma, Studio NL op vrijdagnamiddag met Chris van Dijk. En gaan we genieten? Ja, we gaan genieten. Hier is Jo Valli.

Ja, voor mij mag dat ook, hè. Het hele jaar zomer zijn. Ja, joh, volg en genieten. De zomermelodie. De zomermelodie. Hier is Glenn Robin. En terwijl gaat onze telefoon, hè.

Zo, Barca Hill is nog altijd onderweg, hè? Ja, dat zal wel toekomen. Ja, zeker volgende maand hier in Haltert, zeker, hè? En je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via onze app, hè?

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
7: Radio Tros, laat je nooit meer los.
8: Radio Tros met Chris van Dijk.

ODODA, Club Try. Wat een gezellige plaat, hè? Hier in het gezellig programma Studio NL met Chris van Dijk. En dat op vrijdagmiddag, hier bij Pros Radio natuurlijk. We gaan even onze snelle aan het woord laten, hè? En daarna krijgen we onze supertip van de week. Danny erover. Maar eerst snelle en paarden uit Stuttgart.

Danny erover, hè. Waar zijn al die mooie jaren? En ons Molly die vroeg ook ja, een plaatje aan, hè. Chris, je mag ze zelf kiezen. En ik heb Seb Bos en Bob Savenberg gekozen, natuurlijk. Breek de stilte. Lang geleden dat we dit nog gedraaid hebben, hè.

Zo, ik heb terug iemand blij gemaakt, hè? Een heel mooie van Stef Bos en Bob Savenberg. Breek de stilte. Heel speciaal voor Molly, hè? Je kan altijd bellen 070 22 22 50 of reageren via onze app. U vraagt en wij draaien. En dit is Studio NL. Eenmaal in je leven. Ja.

0: Vos FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

Ja, wij vieren feest, hè? En dat is Robert Thorn. Met allemaal in Studio Nul. En wat kan het er nog eens elke gaan maken? Dit is heel speciaal aangevraagd door Johan uit Herzelen. Ja, muziek uit een heel, heel, heel lang verleden, hè? 1989 kwam dit op de markt. Aan de Noordzeekusten, DVD.

0: in een bootje. Zouden we durven met zo'n weer? Van links naar rechts. Aan de Noordzee kusten. Ja, ja, de vedette. En dat allemaal hier op Radio Pros, hè? Ja, Studio NL.
1: Waar moet ik heen?
0: Waar moet ik heen?
1: Ja,
0: William Scheerling.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Luister nu naar Radio Pro's via radiopros.be.
2: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
1: Maar ook via FM 88.8.

0: ook nog wel een tandje sneller, of niet? Zingen, springen, ja, daar komt ie!
1: Welkom in de feestend, doe maar lekker wat.
2: Dat is wel rap, hè. Ja. Of er afzit op te nadoen.

De Snollebolgers, het 2015. Van links naar rechts. Ja, het is het weer voor, hè. Ja, en de volgende moest ik heel speciaal gaan draaien voor onze Luc, zei ze. Zijn zus en zijn schoonbroer vroegen deze plaat aan. Marco Schuitmaker, werkt nog een beetje, Luc. Ja, het einde is in zicht. Hengel bewaarder.

Zo, Engelbewaarder Marco Schuitmaker. Heel speciaal voor mijn ex-collega Lux Gehinderver. En hij is aan het werk, zeg. Met zo'n weer. Hij is zot verliefd. Dat hebben ze me wijsgemaakt, hè. Hier is Barkel. Welkom, Studio NL. Ik hoor.

Danny D. En dans nog eenmaal met mij, maar het is te warm zeker. Hey Chris, graag een plaatje van Jovalli aan het strand van Puerto Rico. Maar ik heb eentje van Jannes genomen. Hè. Ja, ja, ja. En dat is voor binnenkort gaan ze. Gaat ons Nicole daar naartoe. Hè. Ja, ja, en de groetjes uit het zonnige Zonnegem. Ja, waar ligt dat nu weer al? Hier achter de hoek zeker. Hè. Ik denk het toch. Hier is ze. En dat komt vanwege Gianni en Nicole. Aan het strand van Puerto Rico. Jannes. Welkom vrienden, Studio NL met Chris van Dijk. En dat tot de klok van 4 uur hier bij Radio Proost.

Zijn we weg, Raf? Zijn we weg? Naar het strand van Puerto Rico. En we pakken de ergo mee, hè? Ja, Jannes was dat. En hij heeft zijn haren goed gerecht. Ja. Heel speciaal voor collega Raf Vermoezen. Steve Tielis. En hij heeft zijn haren goed gelegd. Is bij de kapper geweest, hè? Aha. Welkom vrienden in Studio NL, Chris van Dijk. En dat tot 4 uur. Hier bij Proost Radio. Ja, en ik ga even kijken. Het is nog 29 graden buiten.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen nog zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Elke dag weer een feest op je radio. Elke dag weer Radio Pros.
1: Van Dijk.

Linda de Douw. En ja, haar plankgas, hè. En je kan nog steeds bellen 070 22 22 50. Of reageren via onze app. En nu vraagt wij draaien. Studio NL met Chris van Dijk tot 4 uur. En dat op deze zwoele vrijdagnamiddag. Geef me je angst. Gus Meus.

0: wel mijn weg met
1: je. Gus Meeuwis. En geef me je angst. En de volgende, die moest ik gaan draaien voor Sonja uit Erpenmeren. Willy Sommers, weet je nog die slauw?
2: Weet je nog?

Weet je nog die slow Willy Sommers? En Frida, die vroeg de kabouter dan aan. Ja, voor de kinderen die pas uit het school komen, hè, zouden ze dansen nu? Ik denk het wel als ze dat horen, hè. De Sunsets. Welkom hier, Chris van Dijk op de radio, Studio NL. En dat allemaal bij Proost.

was dat weer, hè? Draai je het rond en stampen met je voeten. De kabouterdans, de sunset. Zo, we gaan er nog eentje bij doen, hè? Snit en Naad. Ja, Torsten en Robbie Strauven.

0: De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Radio Pros met Chris van Dijk.

Eentje uit de vervlogen tijden van Corrie Konings. En Adios Amor. En ik moest er eentje draaien van Swoop. En deze. De Klom. Welkom vrienden. Goeiedag.

Zo, dat was de Swoop, hè? Deze moest ik draaien. De Clown. En we gaan even terug naar 2015. Tino Martin. Zacht beginnen, hè? Mijn zoon. Welkom, vrienden. Prost Radio.

Zo, dat was muziek van Tony Martin. En mijn zoon uit het jaar 2015. We gaan nog wat ambiance maken. Ja, natuurlijk. Leven de lol, Frank Groek. Ja, het is vrijdag, hè? Het mag iets meer zijn. Dat hier allemaal bij Proost Radio. Studio NL loopt stilaan op zijn einde.

Ja, het is weekend, hè. Leef de lol. Frank Hoek en Chris van Dijk, ja, die neemt afscheid van jullie, hè. Ben er morgen vroeg terug bij tussen 7 en 9 met de vroege vogels. Ja, wakker worden, hè, met Chris van Dijk om 7 uur. Het zal gezellig worden. Ik wens jullie nog veel luisteren met collega Gerrit de Groot en zijn hits in de spits. En daarna krijgen we onze Raf Vermoezen. En hij heeft mij beloofd, het gaat knallen. En hier is Jetty Paletti. En met deze neem ik afscheid van jullie, hè. Hey, knul, salukes en tot morgen vroeg.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Rond deze tijd houden buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen een minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen twee kinderen en twee volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Franken nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een NAVO-land.
1: Dat is natuurlijk een escalatie, hè. Dat is evident. Hè. Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
0: Bij het incident raakten twee mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar drie kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer wat frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Je kan het maar meemaken natuurlijk, deze Cutting Crew maakte het mee, I Just Die In Your Arms Tonight. Gelukkig is dat dan weer in een andere betekenis. Het is 4 uur, het is vandaag vrijdag, beste vrienden en vriendinnen. Na 2 dagen afwezigheid ben ik er eindelijk terug. Jawel, jawel, jawel. Ik heb het zo'n klein beetje gemist, maar wegens technische problemen heb ik niet kunnen opnemen. Dus dat kan al eens gebeuren. Maar vandaag ben ik er helemaal terug en dat op een vrijdag, net voor het weekend. We gaan straks om 5 uur ook alweer het weekend aftrappen met een geweldige plaat. Maar nu gaan we ons bezighouden met een uur lang leuke muziek voor jullie te spelen. En wetend dat wij witloof gegeten hebben. Witloof is hetgeen wat de pot schaft bij ons met aardappeltjes. En daar toch wel een lekkere steak mee. Dus dat lijkt me wel lekker, hè. Enfin, we gaan het strakjes eten, want ik heb het wel al klaargemaakt. Maar we gaan strakjes eten na het programma, na 18 uur. Dus als jij met de potten gaat bezig zijn, heb je misschien wel een suggestie dat je dat wel kan klaarmaken. Dit is een gewezen nummer 1 niet. We moeten nog eerst onze fijne collega's bedanken. Al de collega's die vandaag programma's hebben gemaakt, onder meer onze fijne meneer. En dat is onze Chris van Dijk met Studio NL. Die hebben we ook nog wel gehoord. En dit is een gewezen nummer 1 niet. Zoals ik daarnet kwam te zeggen, dit komt uit 1997. Dit is Eternal and Only, the Only One.

0: Het is een beetje een ambiance plaat zoals we vandaag wel gewend zijn. Ik doe wat ik wil. Het was nog eventjes Sineke hier op Radio Pros. Radio Pros is te beluisteren via 88.8. En dat is natuurlijk voor bij onze FM-band. Voor de Vlaamse Ardennen onder meer. Ninove zit daarin, Zottegem en nog andere steden en gemeentes zitten daar wel in verwerkt. Dan heb je uiteraard ook via DAB Plus in Vlaams-Brabant en via internet wereldwijd, internetradio, pc, tablet en noem ze maar op, kan je ons altijd wel bereiken en kan je ons ook altijd meenemen op vakantie. Hoppa. Dit is dan weer Belgisch werk, Ready to the Summer. Jawel, de nieuwe zomerhit van de comeback single van Touch of Joy. Ze zijn ook weer aan het optreden dit week.
1: Sun on my face.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Een van de grootste hits van Julio Iglesias en komt regelmatig langs omdat een beer op Radio Pros wel heel erg geliefd is. En deze Quiero mocht er ook wel zijn uit 1974. Als we dan overgaan van de ene hit naar de andere, zal je dan wel gehoord hebben, het weekend staat voor de deur en wij draaien natuurlijk voor jou de grootste hits. Mijn naam is nog steeds Gerrit de Groot in het programma Hits in de Spits. En weet het wel dat dat busongeval, dat is toch wel wat geweest, hè? Jazeker, we gaan daar maar niet te veel op uitwijken.

I Love You, Love Me Tonight was een van de betere uit de jaren 60. Mr. Tom Jones. Jawel. Zeg, ja, dat busongeval. Ik zeg daarnet, ik ga daar niet te veel op uitwijken. Maar het is toch wel dramatisch wat er allemaal gebeurd is. Je moet het maar thuis krijgen. Dan ben je van school en dan kom je normaal gezien naar huis. En dan ja, rijdt die bus eigenlijk op de spoorwegen. Zelfs dat de barrières al naar beneden waren en dergelijke meer, kan het toch nog wel gebeuren. Een ongeval is een ongeval, zeggen ze dan weer maar. Er zijn toch wel 4 doden meegevallen. De trein, ja, die rijdt door. Die kan niet stoppen op als hij dat moment dat ziet dat daar iets staat. Is het niet meer verantwoord om kunnen te stoppen, dat is te laat. Maar ja, zo zie je maar, dat is allemaal dingen die misschien zouden kunnen vermeden worden. Maar is die man ziek geworden, ja of nee? Of is er iets anders dat zich afgespeeld heeft? Dat zijn ze nog altijd niet 100% van duidelijk. Goed, dit is Chesney Hawks en I am the only one. Ja, voilà, zo simpel kan het zijn. Hè. Hij is de enige echte. Krijg je zometeen ook wel Danny erover te horen. Met zijn nieuwe single, want dat is de supertip van de week. Waar zijn al die mooie jaren naartoe? Ja, daar denk ik soms ook nog wel aan. Maar eerst nog genieten van een van de grootste uit de 90s.

fijne Danny erover is. Tot zondagavond. Jouw supertip van de week. Waar zijn al die jaren? Dan is het nu ook de tijd geworden dat we een klein beetje stil gaan maken op de radio. Dat we eventjes kunnen genieten van een rustmomentje. Straks doen we dat ook, maar dan weliswaar met twee tempoplaten. Nu doen we het met twee rustige platen. Het is 16:30 ruim voorbijgeschoten. En we gaan twee platen spelen waar je een klein beetje tot rust kan komen. Een geweldige mooie plaat van Toni Braxton. Wel een beetje een verscheurende hartverhaal. Hartverhaal natuurlijk, hè. Deze Unbreak My Heart moet je even naar luisteren. En een mooi liefdesverhaal van Jennifer Warnes en Joe Cocker. Up Where We Belong. Daar gaan wij nog eens lekker van genieten. Een mooi duetje en een geweldige Toni Braxton die daar zometeen aankomt.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

This Time I Know It's For Real was een van die grote hits van Donna Summer. Niet uit de jaren 70, maar wel uit de jaren 80. Midden jaren 80 maakten ze nog een paar goede nummers en dan ja, was het zo een klein beetje afgelopen met die Donna Summer. The Queen of Disco. Dan gaan wij naar de reggae platen. Een geweldige plaat uit de jaren 60 erop gevist door UB40 en Chrissy Hynde. Want dit is I Got You Babe. Je kent het ook allemaal van de versie van Sonny & Cher.

Met deze geweldige plaat, hè? Jawel. Ik vind dat een van de betere en de mooiste met al die instrumenten daarin verwerkt. ILO of Electric Light Orchestra. We draaien nog eens Mr. Blue Sky. Lekker is dat toch wel. Ik heb nog één plaatje voor 5 uur. En dat is dat kleine dorpscafeetje van Michael Lanzo. Die gaan we voor jullie ook nog eens spelen. Voilà. Dan zijn we helemaal terug up to date.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeie avond.
0: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.
5: Zo is dat. Het is even over vijf. Dat betekent dat wij het weekend gaan aftrappen. Hè. Elke vrijdag doen we dat trouwens rond 10 uur. En dat doen we vandaag ook met geweldige muziek. Want dan de muziek is toch wel geweldig dat het moet zijn. En ik heb altijd wel een plaatje waarvan ik denk van ja, dat is een echte knaller. Dat is iets waar ik sta op te wachten. Beste vrienden, het is weekend.

Als we nu het weekend nog niet begonnen zijn, dan weet ik het ook niet meer. Het is Belgisch werk en Belgisch werk moeten wij steunen. Als het niet in het Nederlands gezongen is, is het misschien wel in het Engels of een andere taal. Enfin, dit is de nieuwe single van Milk Inc. Milk Inc. met Reggie en Linda en Medicine. Music is medicine. Dat is hetgene wat zij nodig heeft om er terug bovenop te komen. Allee, vooruit. We gaan er eens een zonnige plaat spelen. Iets waar jij misschien ook wel van zegt van, dit is muziek waar ik dan weer vrolijk van kom. En dan kan je nog wel gelijk hebben, hè. Dit is onze Jimmy Cliff. En dan gaan we meezingen, hè. Ah, ja, ja, ja. Sunshine in the music. Radio Pros op een vrijdagavond. Het weekend is begonnen en wij

In de Neven is toch ook wel een van die platen waar ik kan zeggen, daar kan ik wel een keer een dansje gaan op placeren. Misschien ga je dat wel doen van het weekend, maar let wel op. Het is nog wel heel warm vandaag en morgen ook wel. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat je niet veel nodig hebt, dat je een pintje te veel op hebt. Zonder dat je het weet met dat warm weer. Dat eerste pintje gaat snel binnen, want het is warm en je hebt dorst. En dat tweede volgt dan snel. Dus je moet daar wel een klein beetje weer opletten natuurlijk als je alcohol drinkt met warm weer. Voor de rest kan ik alleen maar zeggen, maak er een fijn weekend van, geniet ervan, doe eens een keer iets zot. Zondag gaat het wat minder zijn van temperaturen, dan gaan we terug naar normale waarden van een graad of 24. En dat is ook niet zo slecht, maar dan gaat er misschien wel hier en daar wel wat meer gaan regenen. En dat is ook niet slecht, want dat is goed voor de plantjes en de gewassen die al gezaaid en naar boven aan het reizen zijn. Wat heb ik nog voor de reclame? Dat is de Blues Brothers en Everybody Needs Somebody. Maar ik heb ook nog Nederlandstalig werk van onze Rob de Nijs. Die denkt al dat het zondag is. Waarom niet, hè? Maar dan is het weekend weer bijna voorbij.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas, goeie avond.

Zo hebben we deze jongeman leren kennen. Het was een geweldige DJ, of dat is hem nog altijd. Maar van de nieuwe platen, dat hoort je niet zoveel meer van. We draaien nog een van de grootste van Bob Sinclair en Love Generation. Een van de eerste platen daarom serieus mee doorgebroken is, waar hem nummer 1 heeft meegehaald heeft. Deze mannen hebben met deze plaat ook wel een nummer 1 gescoord. In 1965, dit zijn de Beatles met Help.

Bananarama in de jaren 80 dat liedje ook nog eens gecoverd hebben in hun stijl uiteraard. Dit waren de Beatles met Help. En dan is het nu tijd geworden, want het is bijna 5:30, dat we eventjes doorgaan naar de platen met een klein beetje wat tempo in. Ik draai zo meteen een 90s klassieker en dan heb ik ook nog James Brown klaarstaan met Living in America, komt ook uit de jaren 80. En dan heb ik een 90s klassieker van L.A. Style en die hebben dan een plaatje gemaakt van James Brown Is Dead. Die gaan we allebei spelen. James Brown zelf, dat dan nog helemaal Alive and Kicking was, en dan James Brown Is Dead van Alive en L.A. Style. Dat betekent dat we twee tempoplaten spelen rond 5:30 en dat zijn de deze. Jawel, laat die maar eens voor lekker gaan, hè. Allee, jawel. Dan gaan we de ambiance naar boven halen en het tempo een klein beetje hoger drijven. En dan heb je dit als resultaat. Mr. James Brown.

0: Radio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Bos FM.

Dat was nog eens een lekkere retro plaat als je het mij vraagt. James Brown is dead. Jawel, wat een tempo. L.A. Style. Goed, voor Linda en Mark moest ik een plaatje spelen. En dat voor een dikke merci natuurlijk van de prachtige week in Spanje. En dat voor ons Martin, Marjan, Davy en ook Chrisje. En dat met het plaatje van Jan Smit. Wij zijn vrienden voor het leven en dat zouden wij ook wel denken. Dankjewel beste vrienden dat je dat eens lekker laat weten. Hè. Dus Linda en Mark, de geweldige vrienden, hebben jullie nog eens bedankt om een leuke week door te brengen in Spanje. En dan gaan we die vrienden voor het leven nog natuurlijk wel eens draaien. Ik zou zeggen, als je bij elkaar zit op een vrijdagavond zoals deze, is het nu de moment om elkaar de arm te nemen en lekker mee te zwieren van links naar rechts. Meezingen doen we met

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

Hij kon het, hij deed het. Het was de laatste single dat hij gemaakt heeft toen hij nog in leven was. Mr. Roy Robertson. Voilà, zoals we hebben hem helemaal gedraaid en getraagd. Hè? Deze Roy Robertson en You Got It. Dit is Mr. Eurosong. Dit is Mr. Johnny Logan. Met een van zijn eerste platen dat hij gemaakt heeft. En dat, ja, uit het niets zou ik zomaar zeggen. Ierland op zijn best. Dit is nog eens What's Another Year. Goedenavond onderheen.

0: BZM met de blauwe ogen, Blue Eyes. En dat natuurlijk een geweldige grote nummer 1 is geweest. Bij ons in Vlaanderen en in Nederland. Wij zijn uitgepraat. Het weekend staat voor de deur. En ik denk dat wij zondag terugkomen tussen 18 en 20 uur. Dan moet ik nog eens even navragen. Maar als er niemand is, ben ik jouw gast hier aanstaande zondag. En als dat niet zo moest zijn, dan zijn we er heel graag terug. En dat weliswaar maandag tussen 16 en 8 uur met Hits in de Spits. Als alles goed gaat, draai ik nog Pommelien en Mau met In het Midden. En dit is een nieuwe single van onze fijne meneer. Onze Alex.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB Plus.
2: Pros FM.
1: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
5: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel leggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen. En dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven. Maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
4: Want Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franken weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden afleggen als het moet. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
6: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
4: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies.

0: preventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginreed met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek Gee en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Iets na 6 uur van harte welkom bij Muziek Mozaïek op je vrijdagavond. En bedankt Gerrit de Grote voor je afgelopen 2 uurtjes hier bij jou.

want als de zon, en ja, de zon die schijnt nog volop, hè. Het is La Tours, het is weekend, hè, vrijdagavond. And people are still having sex.

Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Radio
1: Bos. Jouw muziek. Jouw radio. Hier hoor je de grootste hits.
2: Raf. Raf Vermoezen. Muziekmozaïek. Dit is Raf op Radio Pros.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is
4: vrijdag van 6 tot 8.
5: Muziek Mozaïek met Raf Vermoezen.

Amanda Lear met Follow Me hier bij jouw Radio Pros op je vrijdagavond. En we gaan verder met Calvin Harris en Blessing.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

een hele grote hit in de jaren 80, deze Mai Tai en History op je vrijdagavond. Phil Hunter nog in dit uur en Bella Mia.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek, jouw leven.

ziezo, beste vrienden, van harte welkom in het tweede gedeelte op deze vrijdagavond. Je hoort de DJ Frank en From the Left to the Right op je vrijdagavond. En dit is het officiële

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Berksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
2: De

0: Blackpink in your area.
1: Blackpink op je radio via vrijdagavond en jumpen. Tina Charles, we gaan eens terug de tijd in. And I love to love. Van harte welkom.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

Baby Rexha en My Religion op je vrijdagavond hier bij Radio Cross. Nog tot 8 uur zijn we erbij.

te luisteren. Dit was Muziekmozaïek voor je vrijdagavond. We zijn graag aanstaande maandag terug. Dat voor middagradio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pro's. Jouw muziek.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.

0: Advente-kalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 8.

0: jouw radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
2: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
5: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
2: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn is nog niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder, met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
8: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
7: Maar ook via FM 88.8.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pro's. Pro's, goeienacht.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18.